Yo. Kikette, kikette, kikette, kikette, kikette. Kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette, kikette